0: about.
1: Smaakvol als een ijsje op het strand. Dit is de zomer van Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: yeah!
1: The Alternative Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer heeft het vuur in de duinen van Ouddorp onder controle. Gistermiddag brak er een felle natuurbrand uit. 2000 vierkante meter natuur is afgebrand en de brandweerman raakte zwaar gewond. De loco-burgemeester heeft de hulpdiensten bedankt en benadrukt dat het veel erger had kunnen aflopen. Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Kralingen is een man om het leven gekomen. Brandweer vond hem achter zijn voordeur en hij was niet meer te redden. De brand brak uit op de bovenste verdieping. Volgens een lokale nieuwssite hoorden meerdere flatbewoners voor de brand een explosie. Rusland is bereid om in de komende jaren een NAVO-land aan te vallen om te testen hoe daarop wordt gereageerd, meldt de Wall Street Journal op basis van rapporten van Amerikaanse geheime diensten. Het zou om een aanval over land kunnen gaan of over een cyberaanval. Hoe groot de kans is dat Russen het ook echt doen, is niet bekend. Seizoenskaarten voor Eredivisieclubs zijn bijna overal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. Alleen Feyenoord heeft hun kaarten goedkoper gemaakt. PSV heeft de duurste seizoenskaart, bijna €350. ADO Den Haag heeft de goedkoopste, daar betaal je bijna de helft minder. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Acteur Peter Faber is overleden. Hij was 82 en lag in het ziekenhuis met hartproblemen. Peter Faber speelde sinds de jaren 70 in talloze films en series zoals Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Duel in de Diepte. Vorig jaar was hij nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. In de Rotterdamse wijk Kralingen is iemand om het leven gekomen bij een brand in een seniorenflat. Die brak uit op de bovenste etage. Man werd zwaar gewond in zijn woning gevonden, maar hulpdiensten konden weinig meer voor hem doen. Andere bewoners zeggen een explosie te hebben gehoord vlak voor de brand uitbrak. De natuurbrand die gisteren uitbrak bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is onder controle. Er stond een stuk duin in de fik en voor het blussen kwam nog een helikopter van het leger in actie. Een brandweerman raakte ernstig gewond, maar dat had niks met het vuur te maken. Hij werd aangereden door een brandweerwagen. Seizoenskaarten van een eredivisieclub zijn bijna allemaal duurder geworden. Ze kosten nu gemiddeld €266. De duurste club is PSV met €350. Bij Telstar zijn de seizoenskaarten verdubbeld in prijs. Ze spelen pas een jaar in de eredivisie en zeggen dat ze eerst veel te goedkoop waren. En ze hebben hun stadion opgeknapt. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen betaalden vorig jaar minder voor de dagopvang. Het CBS heeft uitgerekend dat ze ongeveer een derde zelf betaalden. Dat is iets minder dan het jaar ervoor. Hoeveel toeslag ouders voor de crash krijgen hangt af van een paar dingen, zoals hun salaris en het aantal kinderen dat ze hebben. Er komt een nieuw woord in de dikke Van Dalen te staan, vulva-lippen. Dat is een ander woord voor schaamlippen. Van Dalen is overstag gegaan na een jarenlange campagne van onder meer de Dolomina's, meldt de NOS. Zij vinden schaamlippen negatief klinken voor een lichaamsdeel waar eigenlijk niks mis mee is. Mensen die een politieke poster of vlag hebben hangen krijgen vaak negatieve reacties. Het gebeurt bij 1 op de 8. Heeft een vandaag uitgezocht na intimidatie rond posters van vluchtelingenwerk. De meesten laten de poster of vlag gewoon hangen, maar een kwart wordt bang en haalt hem weg. Er komt een openbaar afscheid van acteur Peter Faber, maandag over een week in Amsterdam-Noord. Faber is overleden aan een hartkwaal. Hij speelde in talloze films en series zoals Max Havelaar, Schatjes en Piet Piraat. Een paar jaar geleden deed hij nog mee in een reisprogramma op RTL, Beter Laat Dan Nooit. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag en de temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar. 20 tot 24 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een kind naar de crèche sturen kostte ouders vorig jaar minder dan het jaar ervoor. En dat komt doordat ze iets meer vergoed kregen. Bijna 70% heeft het CBS berekend. Het kabinet wil kinderopvang betaalbaarder maken. En daarom is de toeslag omhoog gegaan. Ouders met een laag inkomen krijgen relatief meer vergoed. Arriva heeft besloten om vanwege de natuurbrand ook in het weekend geen treinen te laten rijden tussen Boksmeer en Venray. Eerder was bekend dat het treinverkeer vandaag plat zou liggen. Omdat de natuurbrand bij Venray gisteren weer oplaaide, moet er weer geblust worden. En zolang dat duurt, kan Arriva geen treinen inzetten. Het woord vulva-lippen komt in het woordenboek te staan, meldt de NOS. Actiegroepen zoals de Dolomina's hebben er jarenlang campagne voor gevoerd, want ze vinden schaamlippen te negatief. Ze zeggen, er is niks om je voor te schamen. Vele mooie woorden over de overleden acteur Peter Faber. De filmproducent van Schatjes en Mama is boos. Zegt dat hij als acteur echt alles kon. En daarbij was hij ook heel vriendelijk. En collega Barry Stevens zegt dat hij het leven omarmde. Maandag over een week kan iedereen afscheid nemen van Peter Faber in Amsterdam. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een surfer die gistermiddag ernstig gewond raakte toen hij op een meer bij het Groningse Steendam werd overvaren, is overleden. De bestuurder van het bootje is opgepakt, maar hij kan weer naar huis. Hij blijft wel verdachte. Ondertussen zoeken deskundigen van de politie uit wat er precies is gebeurd. De natuurbrand bij Venray smeult nog steeds. De brandweer verwacht dat het nog wel een week kan duren. De omgeving houdt dan ook last van rook en stank en er rijden het hele weekend geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook brillenketen Ace & Tate is geraakt door een datalek. Het partnerbedrijf dat de brillen verstuurt is gehackt. Het is niet duidelijk of het hetzelfde bedrijf is dat ook voor Bol en de Bijenkorfpakjes stuurt. Die hack werd eerder al bekend. Ace & Tate zegt dat er misschien namen, adressen en telefoonnummers zijn gelekt. Volgende week zouden er weer voorstellingen zijn van het waterorgel in Hengelo, maar die gaan niet door. Reden is de droogte. Er staat te weinig water in de vijver waarin de waterstralen omhoog moeten spuiten. Met tankwagens water uit het Twentekanaal halen mag volgens RTV Oost niet. Ook vanwege de droogte. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Passie.
1: Barbra Streisand.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op Kos is een groep Nederlandse jongeren opgepakt voor mishandeling en beroving, meldt het AD. Ze pikten een huurfiets van een groepje Italianen. En toen die er iets van zeiden, kregen ze klappen. De Nederlanders dwongen ze ook nog om €150 te pinnen, omdat een van hen bij het geweld zijn shirt had gescheurd. Benzine en diesel zijn weer wat minder duur, bijna 3 cent. Het komt door de lagere olieprijs. Die daalde eerder deze week omdat er een akkoord wordt verwacht over de heropening van de straat van Hormuz. Maar het is de vraag of het van lange duur zal zijn, want olie is vandaag juist weer duurder. De nieuwe Spider-Man-film blijft records breken in Amerika. Nog nooit was er een film die in een week tijd zoveel geld binnenhaalde, $500 miljard. En ook wereldwijd gaat het lekker, want alles bij elkaar opgeteld is het eerste miljard al binnen. Alleen de laatste Avengers-film deed dat sneller. Een aap die al 2 weken een deel van het Indonesische eiland Sumatra terroriseert, is eindelijk gevangen. Bijna 20 mensen werden door de aap aangevallen en bijna allemaal raakten ze gewond. En ook moesten ze worden ingeënt tegen hondsdolheid. De agressieve aap veroorzaakte zoveel paniek dat scholen dichtgingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. KLM gaat weer naar Tel Aviv vliegen. Eind deze maand is het zover. Het afgelopen half jaar waren er geen vluchten naar Israël omdat die niet rendabel waren. KLM maakt onderweg naar Tel Aviv een tussenstop op Cyprus, waarvan bemanning wordt gewisseld. Zo hoeft die niet in Israël te overnachten. Er komt een tweede zelfrijdende bus in ons land, bij de Efteling. Hij start volgende week. De eerste zelfrijdende bus rijdt al een jaar vanaf Rotterdam Airport. Er zit voor de zekerheid nog wel een chauffeur in, maar die hoeft in principe niks te doen. Het dorp Boskoop zit zonder stroom door een storing. Alle winkels in het centrum hebben er last van en de hefbrug over de Gouwe doet het ook niet meer. Duurt al bijna 2 uur. Volgens de netbeheerder zou het binnenkort opgelost moeten zijn. Brandweer die oefent zonder water. Lijkt idioot, maar in Den Haag gebeurt het. Door de droogte is er zo weinig water beschikbaar dat brandkranen dicht blijven en er geen water uit sloten en vijvers wordt gepompt. Als er echt geblust moet worden, dan gaat de kraan uiteraard wel open, zegt iemand van de brandweer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk. En verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De prijzen voor voedsel zijn in jaren niet zo hoog geweest als nu. En daar zijn volgens de VN een paar redenen voor. Zoals de hitte, waardoor oogsten tegenvallen. En de oorlogen in Iran en Oekraïne helpen ook niet mee. Daardoor zijn de prijzen van bijvoorbeeld graan gestegen. En de VN is bang dat het eind nog niet in zicht is. Twee agenten zijn gewond geraakt toen ze agressieve mannen wilden oppakken. Dat gebeurde op twee verschillende plekken. In Almere werd een agent in zijn been gebeten toen hij een lastige treinreiziger wilde oppakken. En in Amsterdam-West raakte een agent gewond bij het oppakken van iemand die een paar mensen had mishandeld. De halve marathon van Amersfoort is voorlopig in april. Het was altijd in mei of juni, maar afgelopen jaren was het eigenlijk steeds te warm om te rennen. Dit jaar zakte een hardloper vlak voor de finish in elkaar en werd gereanimeerd. Mark van Bommel is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van België en hij vindt het een eer. Hij zei dat het een baan is die iedereen wil en dat hij geen moment heeft getwijfeld. Hij zei ook dat hij niet is benaderd door de KNVB. Die zoekt nog een opvolger voor Ronald Koeman. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk en verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Can we make a start?
1: Je ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. In het nieuwe voetbalseizoen dat vanavond begint, komt de KNVB met nieuwe spelregels die we al kennen van het WK. Doel is om meer vaart in wedstrijden te krijgen. Zo mogen wissels niet langer dan 10 seconden duren en moet de bal binnen 5 seconden worden ingeworpen als die uit is. Een man uit Gouda die zijn broer een jaar geleden doodstak, moet 6 jaar de cel in en daarna naar een TBS-kliniek. Volgens de rechtbank was de misdaad in de buitencategorie. Het slachtoffer had over zijn hele lichaam tientallen steekwonden. De veroordeelde man heeft psychische problemen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Spanje heeft een bende opgerold die drugs, wapens en mensen smokkelde op de Middellandse Zee. Ze namen bijvoorbeeld drugs mee naar Algerije en migranten mee terug. Die moesten veel geld betalen voor de levensgevaarlijke overtocht en zaten soms vastgebonden op de bootjes. Tientallen mensen zijn opgepakt. Burgemeester Halsema van Amsterdam eert de overleden acteur Peter Faber. Ze noemt hem een markante inwoner met een groot hart voor Amsterdam en schrijft over een minder bekende kant van hem. Met zijn eigen stichting hielp hij ontspoorde jongeren weer wat van hun leven te maken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is eerst in het noorden en oosten nog een enkel buitje mogelijk en verder is het droog en vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden, 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Griekenland is een burgemeester opgepakt voor de grote bosbrand vorige week bij Athene. Hij heeft ook een bouwbedrijf en daar zou het mis zijn gegaan. Bij werkzaamheden aan het stroomnet zou kortsluiting zijn geweest. En daardoor zou de brand zijn ontstaan. Er was ook grote schade aan tientallen gebouwen. In een paar huizen van een woningbouwvereniging in Den Haag zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen, meldt Omroep West. De huizen zijn begin dit jaar geïsoleerd met schuim en door het uitharden komt een kleurloos gas vrij waar je misselijk van kunt worden. En daarom worden alle huizen nu gecontroleerd. Een enorme cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. Daar vond de douane 800 kilo coke in een container van een vrachtschip waar cassavemeel in zat. Het schip kwam uit Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De coke werd zondag al gevonden en alles is inmiddels vernietigd. En er heeft nu ook een minister gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman en Peter Faber. Rianna Letchert van Cultuur. Ze zegt dat Kaagman niet alleen een poppycoon was, maar zich ook inspande voor andere artiesten. En Faber had ook een geweldige carrière met rollen in Max Havelaar en Schatjes, zegt ze. Het weer nu van Weer Online. Flinke zonnige periode en tussen de 20 en 24 graden. Het is de opmaat naar een warm weekend, waarbij de temperatuur weer richting de 30 graden gaat. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De politiek maakt zich steeds meer zorgen over wat we intussen gluurbrillen noemen. Dat zijn brillen met een piepkleine camera die bijvoorbeeld gebruikt worden om vrouwen stiekem te filmen. Het CDA vindt het echt niet kunnen en wil een verbod, meldt RTL. De makers van de brillen zijn Ray-Ban en Meta. Er wordt steeds meer bekend over de omvang van het datalek bij een bedrijf dat pakjes stuurt. De Duitse webwinkels Zalando, Ajax en ING zijn ook getroffen. Het lek werd deze week gemeld door bol.com en de Bijenkorf en de gestolen privégegevens zouden verkocht worden op het dark web. De baas van de militaire inlichtingendienst MIVD had een openbaar account op sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Opvallend omdat hij eerder juist waarschuwde dat je heel voorzichtig moet zijn om privacygevoelige informatie te delen in een tijd dat Rusland steeds brutaler wordt. Door Strava kun je onder meer zien waar iemand woont. In Delft zijn meer dan 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in bestelbusjes die in het bedrijfspand stonden geparkeerd. Volgens Omroep West werd er ingebroken en toen de politie kwam werden de busjes en sigaretten gevonden. In Ridderkerk werden deze week nog meer sigaretten gevonden, bijna 3 miljoen. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu de muziekboutique.
5: Mark Bert.
6: Dan zit ik dan zo naar te luisteren. Nee, ja, jongen. Hé. Hey.

0: Weet je, Mark, met jou zou ik me nooit vervelen. Nou, ik vind je speciaal en ik zou je graag weer willen zien.
1: Voor de middag allemaal, Muziekboutique.
2: Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamares. Chipirones. Bocadillos. Mejillones.

lekker bandje is het toch, mensen? De Liminianas. Ik draaide ze, geloof ik, vorige week of de week daarvoor ook al. Maar dit keer heb ik Calantita uit die kast getrokken. We begonnen trouwens de nieuwe muziekboutique van deze week met The Black Crowes. Wat ook mooi is, is dat Beck een nieuw album gaat uitbrengen. Volgens mij volgende maand, maar hij heeft al 2 liedjes vrijgegeven. En dit is er 1 van, In the Night.

0: zoals we van Beck gewend zijn, In the Night. En dat komt van het album Ride Lonesome, binnenkort te verkrijgen bij een downloader bij jou in de buurt. This is Radio op je bijna vrije vrijdagavond met die muziekboetie.
1: Ik lig wakker, want ik had je graag vertellen.

0: Natalie in Brooklyn, ja. En Thor natuurlijk. Natalie, bekend om haar gouden kieltje. En natuurlijk vanwege haar vele lichamelijke onvolkomenheden. Over een andere bekende vrouw gesproken. Het is ons weer gelukt, mensen. Gefeliciteerd. Jullie hebben een artiest zo lang getreiterd dat ze ermee kapt. Applaus.
1: Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat heeft te maken met alle kritiek die ze al lange tijd krijgt op haar lichaam.

is Andrea van Kempen. Prachtig liedje. Ze heeft trouwens een aandoening. Ze is overgevoelig voor bijvoorbeeld mensen die zitten te smakken. Ja, wie niet? Maar zij krijgt er echt een lichamelijke reactie op en een enorme wegtrekker. Het is maar even dat je het weet. Als je

is weer gelukt hoor. Het is weer een liedje dat we allemaal kennen van Cyndi Lauper. Die knoepert van een hit, Time After Time. En dit

wat meer mooie Duitse muziek gemaakt dan we willen toegeven, heb ik wel eens het idee. We laten de Duitsers altijd, nou ja, hoe zal ik het zeggen, rechts liggen. Wat dat betreft vaak. Rheingold hoorde je en Dreiklang Dimension. Alleen al die titel, heerlijk. Anna Graves hoorde je ook. In 10 minuten non-stop eyes. En natuurlijk Jennifer Ackerman en Don't Call Me Jenny. Dit is Ice Radio. Dit is Tears for Fears.

0: aardverschuiving deze week in de Tour de France voor de vrouwen. Want daar controleerden ze niet op doping. Nee. Ze controleerden op boobies.
1: Sommige teams vrezen dat rensters extra vulling in hun sport-BH gebruiken. Een grotere borstkas zou namelijk een aerodynamisch voordeel kunnen opleveren op de fiets.

Brothers en hun belevenissen. En kijk op de boobies die deze week ook onderwerp waren van bevoeling, zal ik maar zeggen, bij de Tour de France voor de vrouwen.

0: liedje heet Glorietta en het beentje Tennis. Wel een beetje een rare naam. Ik bedoel, ik ga binnenkort ook een beetje beginnen en dat noem ik dan darten of vlieren fluiten. Zo ken ik er ook nog een paar. Het is in ieder geval Opper de Pop, mensen. Wat vond je ervan, Moppie?
1: Ik mis een beetje het initiatief van jouw kant iets meer. Iets meer diepgang. Dat mis ik een beetje.
0: Je moest eens weten wat ik allemaal mis. Tot volgende week allemaal.
2: I can't keep on losing you over complications. Gone too soon.

0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Inspecteurs hebben een rondje gedaan bij dijken tussen Den Haag en Rotterdam. En de droogte hakt er flink in. Er zijn bijna 200 scheuren ontdekt, 6 keer zoveel als een tijdje geleden. Over bijna 20 scheuren zijn grote zorgen, maar een spoedreparatie is nu nog niet nodig. Ghana heeft een Nederlandse drugsmokkelaar opgepakt. Hij stond net een grote partij coke in te laden met een waarde van 6 miljoen, meldt het AD. Het zou gaan om de man die ook betrokken was bij een schietpartij in een ziekenhuis in Zaandam. Hij was op zoek naar een andere man met wie hij ruzie had. Ajax en Zalando hebben ook last van een datalek bij een pakjesbedrijf. Zalando zegt dat klantgegevens geen gevaar lopen. Ajax weet dat nog niet zeker, dat wordt nu uitgezocht. En eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol al voor het lek. Op het darkweb zouden al klantgegevens te koop worden aangeboden. De politie heeft beelden vrijgegeven van verdachten van een woningoverval en ontvoering vorige week in Rotterdam. Een vrouw van 20 werd op een carpoolplaats meegenomen. En later die avond werd haar huis overvallen, waarbij de bewoners werden vastgebonden. De verdachten gingen er vandoor met grote felblauwe vuilniszakken. Daar zat de buit in. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond zonnig en droog en het koelt uiteindelijk af naar 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Zon, zee, strand en Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij Leiden en Gouda moet ingegrepen worden bij een kade en dijk. Ze zijn aangetast door de droogte, maar staan niet op doorbreken. De kade zou toch al worden aangepakt, maar dat gebeurt nu dus eerder en de dijk wordt versterkt met klei. Met andere dijken in Zuid-Holland gaat het ook niet goed. De politie was al een tijdje op zoek naar een Nederlander die bijna 2 maanden geleden zijn enkelband doorknipte en op de vlucht sloeg. Maar hij is nu gevonden op een camping in België. Hij wordt binnenkort uitgeleverd. Hij was veroordeeld voor diefstal en afpersing en mocht zijn straf thuis uitzitten. Er komen meer maatregelen om te voorkomen dat vrachtverkeer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijdt. Die is daar te zwak voor, dus geldt er een verbod, maar toch rijden er nog dagelijks vrachtwagens overheen. En daarom komen er nu ook waarschuwingsborden bij de grens. In Walibi Holland in Biddinghuizen is iemand gisteravond een deel van zijn vinger kwijtgeraakt in een attractie. Het gaat volgens Omroep Flevoland om een Duitser die zijn handen buiten een bootje had, terwijl je handen juist binnenboord moet houden. De attractie was vandaag wel weer open. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg over een VVD'er die vorig jaar belangrijke informatie zou hebben achtergehouden tot na de verkiezingen. Dat zou ze bewust hebben gedaan. Het gaat om oud-minister Marielle Paal van Sociale Zaken. De informatie ging over arbeidsmigranten en hun woonkosten. De rechter heeft een patiënt veroordeeld van een zorginstelling in Amsterdam waar hij 2 verpleegkundigen aanvloog. Ze konden net op tijd worden bevrijd door collega's. De man heeft zijn gevangenisstraf al uitgezeten in voorarrest, maar moet zich wel laten behandelen. Hij kreeg een soort TBS. Er was vorige week een ontploffing in Almere en daarvoor heeft de politie nu 3 mensen opgepakt. Het zijn minderjarige jongens. De eerste werd al vrij snel na de explosie aangehouden en de 2 anderen vandaag. Bij de ontploffing ontstond ook brand aan de gevel van een gebouw, maar niemand raakte gewond. En in Chicago, Amerika, zijn tientallen lichamen gevonden bij een uitvaartcentrum die niet goed bewaard werden, melden meerdere media. Sommige lichamen waren al aan het ontbinden. Buren klaagden over een niet te harde stank. Het bedrijf had geen vergunning meer. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren zonnig en droog en vannacht ongeveer 8 tot 13 graden. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen die kunnen oplopen naar 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De Boogie Fabriek.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Boeren zijn hun schapen op dijken in de kop van Noord-Holland aan het weghalen. Ze grazen daar altijd, maar dat mag vanaf morgen niet meer. Omdat het gras er slecht aan toe is door de droogte. En het is ook slecht voor de dijk, die volgens de regio-omroep sterk moet blijven voor het stormseizoen. Ook op Texel worden schapen weggehaald. In Den Haag zijn gisteravond 6 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Er was een inval in een huis in de wijk Duindorp. Terwijl de politie het huis doorzocht, stonden buiten zwaar bewapende agenten en dat zorgde voor veel pottenkijkers. De bouw van de balzaal van het Witte Huis loopt misschien vertraging op. Een rechter heeft voor de 3e keer gezegd dat de bouw gestopt moet worden, omdat het congres er geen toestemming voor heeft gegeven. En dat moet wel. De balzaal is een van de prestigeprojecten van president Trump. En de Nederlandse voetbalvrouwen zitten in onzekerheid over kwalificatiewedstrijden voor het WK. Ze gaan misschien niet door omdat de UEFA in de clinch ligt met FIFA-baas Infantino en toernooien van de FIFA wil boycotten. Moet snel duidelijkheid komen, want de eerste wedstrijd is al over 2 maanden. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er zijn vannacht drones gezien bij een militaire basis bij Keulen, melden Duitse media. Op die basis worden onder meer Amerikaanse Patriot-raketten gerepareerd. De drones zijn een paar keer overgevlogen. Eergisteren werd een drone gevonden op het vliegveld van Leipzig en daar zaten explosieven in. Het vliegveld in Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger en een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Maar de Russische ambassade in Berlijn noemt het klinkklare onzin die bedoeld is om Rusland zwart te maken. Het was allemaal in scène gezet, zegt de ambassade. Boeren zijn weer actie aan het voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren dit keer een weg in het Gelderse Echtel bij Tiel. Ze staan daar met tientallen trekkers en laten niemand door. De actie is bij een op- en afrit van de A15 en die is voorlopig dicht, zegt de ANWB. Het standbeeld van Elfstedentocht weer naar Reinier Paping in Ommen is beschadigd en daarom meteen weggehaald voor reparatie. Paping won de tocht in 1963, die ook wel de hel van 63 wordt genoemd. Het beeld staat in Ommen omdat hij daar toen woonde. Het is twee keer eerder beschadigd en toen ook gerepareerd. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. En morgen weer een zonnige en warme zomerdag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Nieuwe cijfers over mensen die de bestorming van Ceuta in Marokko niet overleefd hebben. Het zijn er zeker 140. De meeste zijn verdronken. Ceuta is van Spanje en werd vorige week overlopen door tienduizenden migranten. Ze dachten dat ze daar zo door konden naar Europa. Boeren hebben weer actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze stonden met tientallen trekkers bij het Gelderse Echteld en lieten niemand door. En dat leverde onder meer problemen op voor mensen die naar de A15 wilden. Het is nu weer rustig, want de boeren zijn intussen allemaal weer vertrokken. In Rotterdam is iemand die op een pakje zat te wachten neergestoken door een bezorger van PostNL, melden meerdere media. Ze kregen ruzie omdat de bezorger het pakje naar het huis zou hebben gegooid in plaats van aan te bellen. Daarop stak de bezorger de man neer. Hij raakte licht gewond en de bezorger is opgepakt. En Ariana Grande heeft toch iets te vieren. Haar nieuwe album staat in Nederland en Duitsland op nummer 1. Ze kondigde deze week aan dat ze zich binnenkort terugtrekt en dus ook geen concerten meer geeft. Ze wil bijkomen van alle kritiek die ze krijgt op haar lichaam. Mensen vinden haar te mager. Het weer nu van Weer Online. Het blijft droog, maar het is vannacht wel aan de frisse kant met 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en van noord naar zuid 23 tot 28 graden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.

0: not another world war. Please don't. The Urban Heroes zeggen het voort. We're going to party all night. Yay, Colin Cabana, 12 uur met Francis, Baby Doll Dix. En Big Bad Motherfucking Out hier. Ja. Wat hebben we in de show, schat?
1: Je hoort de oplossing van de Cheap Trick prijsvraag en de Earthquake prijsvraag van vorige week. Mm. Verder hebben we interviews voor je met Dave Stewart en de London Beat. En live hoor je het laatste half uur opnames van het Knebworth Festival dat onlangs in Engeland gehouden is met een heleboel leuke artiesten. Dat is Bryan Adams.
0: Het kost de eerste gitaar.

0: 69, zuiver lichtzomer. Brian Adams. Eindelijk weer opnieuw uit. Dan wat een hit gaat het dreigend worden. Jammer dat het nog geen alarmschijf is geweest, hè? Wel erg.
1: Zij willen de top 100 alle tijden gestaan.
0: Meen je dat dan?
1: En het was nog nooit een hit geweest.
0: Oh.
1: Dus toen hebben ze zoiets gehad van, nou, laten we dat maar eens proberen. En toen lukte het wel.
0: Francis, vertel eens even wie er nog meer in dat live concert zit. Want ja, ik heb je een beetje tekort gehouden.
1: Ik wilde nog allemaal waanzinnige namen gaan noemen van artiesten die je dadelijk met live langs hoort komen bij de opname van het Network Festival. Dat is onder andere Tears for Fears, Paul McCartney, Genesis en Status Quo.
0: En dit is Gary Moore.
2: Ah. I love you.
1: Shut up.

0: Gary Moore, walking by myself. Als je nou gezin hebt om te werken, dan doe je zo'n feestneus op je neus. En dan doe je dat. Ja, ik ben een beetje ziek vandaag.
1: Ja. En dan bel je zo op die manier op naar je baas. En dan meld je je ziek en dan komt het vreselijk geloofwaardig over.
0: Erg, hè? Wat is dit dan? Een leuke plaat, volgens mij.
1: Erg leuke plaat. John Waite in These Times Are Hard For Lovers.
2: Ja, meen je dat? Vanuit een vrouwelijk of een mannelijk standpunt gezien.
1: Ik heb

0: 1987 was die plaat gemaakt. Ik heb het nooit eerder van gehoord, zeg maar.
1: Jij dacht dat een nieuwe single van de
0: Beats Me, ja, natuurlijk. Ik denk, hoe zit het nou met Bad English dan? Ja.
1: Nou, dat zal bijna passé overvlak hebben.
0: Ja. Slecht Engels.
1: Trouwens. Volgende week.
0: Trouwens.
1: Wij,
0: voor de kerk of het burgerlijke stand?
1: Nee, trouwens. Voor.
0: Stel je voor.
1: Ja.
0: Hallo, ik ben al.
1: Stel je voor, volgende week geven wij 10 cd's weg van de film. Uit de film komen al die nummers. Storm Thunder. En daarop staan dus onder andere nieuwe nummers van. Niemand minder dan bijvoorbeeld John Waite. Chicago en Cher. Maar dat allemaal volgende week, want we mogen het nog niet uitzenden. En daar houden wij ons natuurlijk vreselijk aan. Zo zijn wij.
0: Cher.
1: Oh, een piepje. De oplossing dan nu van de Cheap Trick prijsvraag van vorige week. De vraag was, op de nieuwe LP van Cheap Trick, die heet trouwens Bastet, staat een nummer, Rock'n'Roll Tonight. Wie heeft dat nummer geschreven? En Cheap Trick heeft ooit nog een nummer van hem opgenomen. En hoe heette dat bewuste nummer? En het antwoord moet natuurlijk zijn Roy Wood. En dat andere nummer was California Man. 10 cd's plus een bijbehorend stripboekje, die gaan naar Marianne Manten uit Nieuwegein. Mark van Zachten uit Deest. Jolande van den Berg uit Afferden. F. Sinai uit Amsterdam. Esther Cornet uit Horen. Marco van Vught uit Den Bos, S. de Gram uit Geldermalsen. E. van der Weijden uit Ede. Ja, dus die mensen zetten hun voornaam
0: van
1: er even bij.
0: Van mag het wat meer zijn?
1: De Gram, ja.
0: Groenteboer. Ja.
1: R. Vis hebben wij dan nog uit Dedemsvaart. En tenslotte Els Doks uit Borsbeek in België. En jullie krijgen dat...
0: Borsbeek?
1: Borsbeek.
0: Oké. Ja, Borsbeek.
1: Ik ken er niks aan doen.
0: Christus.
1: En ik krijg allemaal een cd en een stripboekje.
0: Je zult er wonen.
1: Ja, ik woon in Borsbeek. Waar woont u?
0: Nou, ik word een linker Borsbeek. Nou. Dus, dit zijn je vriendjes.
1: Errol Smith.
0: We gaan er naartoe binnenkort.
1: Donderdag.
0: Ja, live vanuit Londen. Gaan naar café.

0: Aerosmith. And What It Takes.
1: En volgende week gaan wij dus gezellig naar Londen toe. En dan gaan we interviews doen met alle bandjes die op 26 augustus op het Monsters of Rock Festival in Nederland zullen staan. En we gaan dan praten met, hou je vast, de Choir Boys, Poison, Whitesnake en Aerosmith. En volgende week, dat hoor je dat uitgebreid in Carnac Fair. We geven ook nog kaarten weg voor dat festival dan.
0: Poison. Laat ze dat in de rak maar niet horen. Zo, de biet allemaal. Dit is... Alleen maar...

0: herken nu. Vroeger in de krant stonden die advertenties toch? Die kleine cartoons van liefde is.
1: Ja.
0: Dat is een heel klein meisje.
1: En een klein jongetje. Daar had je van die boekjes van. En agenda's en alles.
0: Ja. Liefde is hem vergeten. Zoveel plaatjes. Zoveel. Ja, zeg je. Alain de Miles was dit. Op nummer 6 van onze playlist. Francis, zullen wij een beetje consnetagenda doen misschien?
1: Het is een beatje aan de vroege kant.
0: Een beatje?
1: Moeilijk.
0: Maakt niet uit.
1: Kom jij uit Brabant of zo?
0: Nee, daarna alles weten niet, weten we al. Nee, ik ben niet een Brabander. Ik ben een Groninger, maar dat kan ik niet praten, Gronings.
1: Nou, daar ben ik blij om. Niels Lofgren.
0: Kom op met die concert, hè! Thanks!
1: 12 augustus speelt hij op Bosporp in Weert. 13 augustus Paradiso in Amsterdam. Rare Earth spelen op 12 augustus in de Melkweg in Amsterdam. Fleetwood Mac dan. 23 augustus staan zij in stadion Galgenwaard in Utrecht. En één dag later staat in datzelfde stadion Tina Turner. En twee dagen later dan stort het stadion waarschijnlijk helemaal spontaan in. Want dan vindt daar het Monsters of Rock Festival plaats met Poison, The Choir Boys, Whitesnake en Aerosmith. En dit concert is nog lang niet uitverkocht. Er zijn nog kaarten genoeg voor te verkrijgen. De LA Guns spelen op 2 september in Paradiso in Amsterdam. Aztec Camera speelt op 17 september ook in Paradiso in Amsterdam. Deacon Blue komt naar Vredenburg in Utrecht op 18 september. En op 20 september staat ook in Vredenburg staan, moet ik zeggen, de Hothouse Flowers. Dan de Pixies, ze geven 2 concerten in Nederland. Op 24 en 25 september in Vredenburg, Utrecht. En dat van 24 september is uitverkocht, maar dat van 25 september nog helemaal niet. Dan het Clash of the Titans Festival, dat plaatsvindt op 30 september in de Groenarthal in Leiden. Met Slayer, Megadeth, The Suicidal Tendencies en Testament. Toto, ze geven 2 concerten in de Ahoy in Rotterdam. Namelijk op 7 oktober en 8 oktober. En de voorverkoop van dat concert op 8 oktober begint volgende week zaterdag. Billy Joel speelt op 13 oktober in de Ahoy in Rotterdam. En Jeff Healy staat daar de 14e. The Waterboys, ze spelen in Carré in Amsterdam op 29 oktober. Het concert van In Excess is verplaatst. Het is niet op 14 november, maar op 1 november in de Ahoy in Rotterdam.
0: Dan weet je dat.
1: En de voorverkoop hiervoor begint op 1 september aanstaande.
0: Kun je nog een beetje bijhouden?
1: En op 1 september aanstaande begint ook de voorverkoop voor het concert dat de Christians zullen geven op 18 oktober in het Congresgebouw in Den Haag. En dan tot slot. Zojuist is bekend geworden dat op 10 november in de Jaap Edehal zal spelen Black Sabbath. En wanneer de voorverkoop daarvan begint is nog niet bekend. En zo gauw we dat weten, dan vertellen we je dat natuurlijk. En dat was het weer voor vandaag.

C5. Kick out. The Jams. Daar flip je van in Tiel, natuurlijk, hè? Of niet? Nee, is niet leuk.

0: maar van een eenzaam hart. Wie doet er wat aan? Francis. Luister. Zeg eens wat.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Je bent zo goed op dreven. Ik hou mijn mond
0: maar. Oh, ik ben niet op dreven. Ik heb een zwemvestje aan.
1: Wat leegloopt.
0: Als je een touwtje trekt, gaat het lampje branden.

0: Moest even.
1: Klaar.
0: John Anderson schreef het, Jordi, Yes, or a Lonely Heart. En maakt deel uit van de CD The Earthquake album. Waarvan de baten ten goede komen aan Armenia. En alle mensen die daar zijn gevallen.
1: Sorry. En vorige week hadden we hier een prijsvraag over. En de vraag was, wie heeft het nummer Smoke on the Water geschreven, wat ook op deze cd staat. Diverse antwoorden hebben wij goedgekeurd. Waaronder natuurlijk die waar de namen op stonden van Ritchie Blackmore en Ian Gillan. En 25 Earthquake verzamel cd's gaan naar. Nou, daar komt een hele waslijst. Jay Stelpstra.
2: Waslijst?
1: Ja, dat is echt een waslijst. Dus doe er maar een leuk
0: deuntje eronder.
1: Leuk deuntje eronder, want het zijn er 25. Ik begin gewoon vast. J. Stelpstra uit Buitenpost. Joop Lichterink uit Harmelen. Benny Sauer uit Tebergen. Even Grozen uit Almere. Mark Kruk uit Annen. Laurens Harmelink uit Geesteren. Jaap Buwalda uit Loppersum. Ed Leunissen uit Simpelveld. Marcel Verrijd uit Neer. Ton van der Bos uit Deventer. J. Ter Haar uit Amersfoort. Hans Guit uit Leidschendam. Marie Herikhuizen uit Voorhout. Erna van der Wansum uit Odilia Peel. Marcel Vinken uit Terneuzen, Maaike Klarenbeek uit Apeldoorn, Sietse Bergsma uit Oldeboren, Merno de Boergraaf uit Nijmegen, Kees van Vliet uit Lekkerkerk, Sander Luiten uit Varsseveld, Ben Biesmans uit Maastricht, Victor Rijs uit Leiderdorp, Karin Veldkamp uit Duiven, Marco Sol uit Leidschendam en Martin Sak uit Wolfhezen. Gefeliciteerd.
0: Ik heb een melodietje gevonden.
1: En als we een keer 3 dagen over hebben, dan gaan we ze wel versturen. Nee hoor, gaat wel snel. Volgende week heb je ze.
0: Wat een zootje, dit programma.
1: In je brievenbus.
0: Leuk.
1: Zo hoort het toch?
0: Ja, zo. Wat wil je nog meer? Met ijs?

0: vervelende plaats en ik vind hem leuk.
1: Ik vind hem wel leuk hoor.
0: Jan ook? Dan vind ik hem ook leuk.
1: Meeloper.
0: Tom Petty, ja. Opportunist over plakken. Tom Petty zonder Heartbreakers. Leuke tekst. Zullen disjockey niks weten vertellen, zeg je gewoon zonder Heartbreakers. Tom Petty. Just a face in the crowd. Dat is een gezicht in een Duitser.
1: In de menigte.
0: Een Duitser. Crowd. Scheldwoord voor Duitser.
1: Oh, nee.
0: Jij bent.
1: Oké. Okay. Ja. Goed, iets anders nu. Over een paar weken komt er een LP uit van David A. Stewart en de Spiritual Cowboys. Het is de eerste solo-LP van David Stewart, die zich tot voor kort samen met Annie Lennox altijd bezighouden heeft met de Eurythmics. Het duo is in de 80er jaren nadrukkelijk aanwezig geweest. In ons land scoorden Annie en Dave 13 hits en er verschenen 8 LP's. Tijdens de laatste We Two Are One Tour kondigde Annie aan nogmaals te willen proberen moeder te worden. Iets dat haar een jaar daarvoor niet was gegund. De rustpauze voor Annie was voor David Stewart het teken om de vleugels uit te slaan met een nieuwe groep, de Spiritual Cowboys. Naast David zitten de volgende mensen in deze band: Wild Mondo, Izzy De Wright, Zach Bartel, Chris James en Martin O'Dale. Eerder deze week spraken wij met David Stewart en we vroegen onder meer wanneer hij begonnen is met de opname voor het Spiritual Cowboy project.
2: Well, I really started about September last year. But I wasn't actually recording the album, I was just writing the songs, but I wrote a lot of them and recorded them on this digital 12-track machine that I carried with me around the Eurythmics World Tour. So I used to get the studio delivered to my hotel room, and it used to be right, usually on the top floor, overlooking a panoramic view of the city. And I would write songs and put it onto the 12-track. So some of the songs are actually... We used part of the recordings I made in the hotel rooms. I think I've completed about 27 tracks, but I think I've written about 70 for the album. But I have to stop somewhere, you know.
1: David is vorig jaar september begonnen met het schrijven van nummers. Dit deed hij tijdens de tour van de Eurythmics. Hij had een draagbare meersporenrecorder bij zich, waardoor hij ook al in staat was om een aantal demo's op te nemen. In totaal heeft David 27 nummers opgenomen en als het aan hem had gelegen waren daar nog wel wat meer nummers bijgekomen. Maar ja, je moet ergens stoppen. Was het vreemd voor hem om nu als zanger op de voorgrond te treden?
2: Well, you know, I was never confident enough to sing before and it was through a person called Chris Thomas, a well-known record producer and a brilliant record producer, I must add, who heard me singing a song called Soul Years. You know, I'd made a little tape of it and he called around my house and he said that he really liked my voice and I'm usually too shy to play anybody stuff that I'm singing on, so that gave me a lot of confidence. And it was Chris who worked with me in the studio from February through till March, halfway through March, and we did about 12 songs together and he encouraged my singing to the point where I felt confident to record myself and produce myself.
1: David was tot voor kort nogal onzeker over zijn zangcapaciteiten. Totdat producer Chris Thomas, de man die ook de Spiritual Cowboys LP produceerde, een nummer hoorde dat door David was gezongen. Chris was daar nogal enthousiast over en daardoor kreeg David iets meer zelfvertrouwen wat het zingen betreft. Wat is nu trouwens het grote verschil tussen de muziek van de Eurythmics en die van de Spiritual Cowboys?
2: I think Eurythmics obviously is a shared vision between myself and Annie. And Spiritual Cowboys is really my own vision of how I would like to make music and how I perceive the world, really. I mean, lyrically as well. Remember in Eurythmics, Annie would write most of the lyrics and I would write probably, you know, 15-20%, changing choruses and stuff like that. Whereas in the Spiritual Cowboys, I've written all the lyrics. And so it's a different person's kind of vision of the world, really.
1: De muziek van de Eurythmics was altijd de gedeelde visie van Annie Lennox en David Stewart. Bijna alle nummers van de Eurythmics werden geschreven door Annie, waardoor de kijk van David op een aantal zaken altijd een beetje ondersneeuwde. Met de Spiritual Cowboys heeft hij de mogelijkheid gecreëerd om zijn eigen ei volledig kwijt te kunnen. De eerste single van de Cowboys is het nummer...

0: Jack Talking. David, vertel er iets over.
1: Yeah, Jack Talking is a song I wrote towards the end of the album. And it really just came to me all in one flash. Jonathan, a keyboard player, he had a piece of paper that he'd been writing things from the TV. That people had been, bits of conversation from TV. And one of the words just said, Jack Talking. And it reminded me of a conversation that had on the phone with Jack Nicholson, because Jack Nicholson said such great one-liners, you know. And then I wrote a song like an imaginary conversation with Jack Nicholson on the telephone, and then it turned into something else, which was talking about how men don't really like to accept that, you know, there is only certain things in life, and the rest of the things they're always running around trying to achieve don't really exist. And usually they don't find that out till they're very old, or if they, you know, become Zen conscious or something. So it's a funny song. It starts off as a conversation, it ends up as a little Zen kind of statement.
0: Jack Talking heeft een verhaal. Het nummer vloerde in één keer uit de pen van David toen hij samen met een van de bandleden naar de tv zat te kijken. Het bandlid noteerde steeds dingen die geroepen werden tijdens de uitzending. Een uitdrukking die toen viel was Jack Talking. En die twee woorden herinnerden David aan een telefoongesprek dat hij ooit eens gevoerd heeft met acteur Jack Nicholson. David bewondert Nicholson vooral om zijn manier van spreken. David kreeg toen het idee om een nummer te schrijven dat een imaginair gesprek met Jack Nicholson zou moeten voorstellen. Dat was de opzet, maar uiteindelijk gaat het nummer ook over mannen die het maar moeilijk kunnen accepteren dat er meer in het leven is dan carrière maken en dergelijke.

0: Stewart en de Spiritual Cowboys met hun nieuwe single Jack Talking. In het verleden produceerde David ook platen voor collega-muzikanten en had hij vorig jaar zelfs een nummer 1 hit in Nederland met het thema van de film De Cashière. Heeft hij nu nog tijd voor dit soort zaken? Kortom, gaat al zijn tijd nu in de Spiritual Cowboys zitten?
1: Ja, yeah, mainly, ja. Yeah. And things connected with it. You know, Spiritual Cowboys might do a film soundtrack, or we might do, you know, one of the people in the group might do something on their own, of which I'd help. I'm working mainly with that and, you know, Acts on Anxious. I just produced 2 London Beat tracks. One's called It's in the Blood, and that's a great sort of voodoo track. And, you know, I'm concentrating at home, if you know what I mean, rather than bits and pieces thrown at me from the universe.
0: David is dus van plan om het grootste gedeelte van de komende tijd te spenderen aan de Cowboys. Zo zal de groep muziek gaan schrijven voor de film Flatliners en zal ook een van de leden van de Spiritual Cowboys een soloplaat gaan maken die geproduceerd zal worden door David Stewart. David is ook eigenaar van het Anxious label. Op dat platenlabel verschijnen onder meer de platen van London Beat. 2 nummers op de nieuwe LP van London Beat zijn opgenomen in de opnamestudio van David Stewart, The Church, en hij heeft ze ook geproduceerd. De LP van de Spiritual Cowboys is nu klaar. Het lijkt logisch dat de groep nu gaat optreden. Kijkt David hier naar uit?
1: Yeah, I'm looking, you know, looking at it with some kind of wonderment. I'm not quite sure what's going to happen yet. But I've got a great band and I've got great faith in them. It's just up to me to say what I mean, you know, put a backbeat to it, as John Lennon used to say.
0: David verheugt zich dus zeer op de komende optredens van de Spiritual Cowboys. Hij weet niet precies wat het gaat worden, maar hij heeft er alle vertrouwen in. Ten slotte, David, wat zijn de plannen voor de komende 6 maanden?
1: Is he making a sort of mini film stroke documentary about music and the Spiritual Cowboys music. And then I'm going to go off on tour. And then hopefully I'm going to have Christmas off with a new child.
0: Hij is bezig met het maken van een film over muziek en de muziek voor die film zal ook gemaakt worden door de Spiritual Cowboys. Hierna begint de groep aan een tour en rond kerst wil David thuis zijn omdat zijn vrouw Siobhan hun tweede kind verwacht. Het laatste nummer wat we van de Cowboys draaien is Party Town. David vertelt waar het nummer over gaat.
1: Party Town is a song that was written about a specific party that I was at. That was probably the nearest you could be to being in Caligula. You could possibly imagine, like, naked bodies all over the place, and drugs, you name it. I mean, any possible thing that could be perceived as devilish, it was happening there. And it was so extreme, actually. It was really frightening. And so I wrote a song called Party Town. And unfortunately, there was a girl who drowned there. Nobody even noticed, you know, at the time. So that's what the song's about.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten hun paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.

0: Emergency Urgent Foreigner. Van een hele mooie LP. Die heet Records. Foreigner Records. Een grootste hits aller tijden. Sinds 1987. Foei, toen kwam die uit.
1: Dan weten we dat.
0: Dit is een oude. Nu moeten we niet zomaar.
1: Moet je er wel voorzichtig mee doen.
0: Weggooien.
1: Ja. Weggooien. Ja. Gewoon zachtjes aan de kant leggen.
0: In case you didn't know, this is Countdown Café. En daarna.
2: De zwoele zomernacht. Een ontdekkingstocht door de nacht. Op zoek naar een nieuwe dag. We leven nieuwe luisterdimensie met Veronica's zwoele zomernacht. Vannacht van.

start masturbating

0: gecompliceerde hartbreuk. The London Beat. She broke my heart in 36 places.
1: The London Beat. En de LP waar dit nummer ook op kon staan, die komt half september ongeveer uit. En dan weet je dat. Dan nu het Knapworth Festival. We hebben daar live opnames van. Die verschijnen ook binnenkort op dubbel CD. En we gaan 10 van die dubbel CD's weggeven. Maar dat doen we pas na het concert. Dus dan moet je eventjes blijven hangen.

0: Je hoorde Parts from Napworth, Tears of Fears, Everybody Wants to Rule the World, Hey Jude van Paul McCartney, Robert Plant en Hurtinkind, Status Quo, Rockin' All Over the World en Genesis, Turn It On Again.
1: We geven ook nog 10 Napworth Doubles live cd's weg, waar al deze nummers op staan en nog veel meer. En dan moet je even voor luisteren en een prijsje. Kan je ermee winnen? Dan moet je
2: een prijsje.
1: Vraag beantwoorden. De opbrengst van dit concert en die cd's, dat gaat naar een instituut dat zich bezighoudt met muziektherapie voor kinderen. Nou is onze vraag aan jou, noem nog minstens 3 andere goede doelconcerten. En wie weet win jij dus een van die 10 dubbel cd's.
0: Moeilijke
1: van
0: vraag.
1: Noem minstens, nee, volgens mij valt wel mee hoor. Noem nog minstens 3 andere goede doelconcerten. Stuur het op naar Kaunacafé, postbus 1234 1200 BE in Hilversum. Kaunacafé, postbus 1234 1200 BE in Hilversum.
0: Ja, dit vind ik zo'n mooie plaat. Dit is Shaco van LP Secret Skin. Wat mij betreft de beste Nederlandse plaat van dit jaar. Je hoort...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten een paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten een paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een ruzie tussen Spanje en Italië is verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Die moeten een paspoort laten zien. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Er is brand uitgebroken in een berg bouwafval bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Dat zorgt voor grote rookwolken en stankoverlast. Omwonenden worden via een NL-alert gewaarschuwd om uit de rook te blijven en ramen deuren te sluiten. De brand woedt naast een pretpark dat nog niet zo lang open is. In Westkapelle in Zeeland zijn 4 mensen gewond geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. 2 zijn er zwaar gewond. Een jongen van 14 is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zijn 3 broers en een vriend. De auto waarin ze zaten vloog uit de bocht en crashte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is niet begonnen zoals gehoopt voor het gepromoveerde Cambuur. Ze verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Het had nog erger kunnen aflopen voor Cambuur, want in blessuretijd werd een Excelsior-doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel. Morgen komt onder andere landskampioen PSV in actie. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.